0: nieuws. Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Radio Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chanterie op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Radio Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Op 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de stad Donetsk in Oekraïne. Het vliegtuig kwam van Schiphol met aan boord 298 passagiers en bemanningsleden, waarvan 4 Belgen. De Boeing 777.

0: waren dan immers volop in de Koude Oorlog, waarbij Amerika en Rusland hun kernwapens naar elkaar hadden gericht en elkaar er ook mee bedreigden. De politieke betekenis van de Amerikaans-Russische ruimtekoppeling was dan ook belangrijker dan de wetenschappelijke en technische prestatie. De historische ontmoeting in de ruimte kreeg dan ook op 17 juli 1975 zijn plaats in de wereldgeschiedenis. Ook vandaag, maar dan wel in 1831, verhuist Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha van Engeland naar ons land. Vandaag dus 195 jaar geleden. 4 dagen later, op 21 juli 1831, legde Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste koning van ons land. In 2019 wordt Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. De zaak werd geseponeerd omdat het slachtoffer niet wou getuigen op basis van het zwijgrecht. Spacey had 3 jaar eerder, in de zomer van 2016, een jongen van 18 die als bediende werkte in een restaurant, dronken gemaakt en betast. Tegen Spacey kwamen meer dan 30 klachten over seksuele agressie. De streamingsdienst Netflix schrapte Spacey in de succesreeks House of Cards, waarin hij de hoofdrol speelde van de Amerikaanse president. 4 jaar later, op 26 juli 2023, werd hij volledig vrijgesproken van seksueel geweld. Vandaag in 1955 opende in Californië het allereerste Disneyland. De opening, dan nog alleen voor de pers en genodigden, verliep niet zonder problemen. Het was zeer warm met 42 graden Celsius op de thermometer. De fonteinen kwamen droog te staan. Er was ook een gaslek. Bovendien waren er valse toegangskaarten, waardoor ongeveer 20.000 mensen naar de opening kwamen, terwijl er maar half zoveel, 11.000 om precies te zijn, waren uitgenodigd. Disneyland opende een dag later, op 18 juli 1955, de deuren voor het grote publiek. Peter Pan en Snow White zijn er nog altijd in het allereerste Disneyland in Californië. In 1871 stelt de Belgische wetenschapper Zenobi Gramme zijn eerste dynamo voor, dag op dag 155 jaar geleden. Dit is in de geschiedenis het begin van de moderne elektrische industrie. Hij vond de gelijkstroomdynamo uit, die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo's en die bovendien voor commerciële toepassingen konden gebruikt worden in de industrie. Op 20 juli 2020 besliste de Vlaamse regering dat je niet langer verplicht bent om naar de stembus te gaan tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het stadsbestuur van Waregem speelt met het idee om de vijvers in Park Baron Kazier te gebruiken als buffer voor overtollig regenwater, om wateroverlast te voorkomen bij hevige regenval. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een aantal vragen van raadsleden over de wateroverlast in de Stormenstraat. Waregem plant volgend jaar in 2027 festiviteiten naar aanleiding van 50 jaar fusie. Hoe die er zullen uitzien is nog niet duidelijk. Dat bleek uit een antwoord van burgemeester Christophe Chantery op een vraag van raadslid Glenn de Waale. Die vroeg zich af of er ook in de deelgemeente festiviteiten op poten gezet zouden worden. Maar daarvoor is het nog te vroeg. De werken aan de Gaverbeek ter hoogte van de hippodroom in Waregem gaan niet klaar zijn tegen Waregem-koersen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Philip Himpe op een vraag van Glenn de Waale. Dat de werken niet af zullen zijn, betekent geen al te groot probleem voor het evenement zelf. Maar wel jammer dat men niet bij de volgende editie al kan uitpakken met deze blikvanger, zo klinkt het. In de Proosdijstraat in Hertsbergen bij Oostkamp zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt bij een stevig verkeersongeval. Hun wagen week van de rijbaan af en kwam tientallen meters verder tot stilstand in een braakliggend stuk land. De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
2: Radio Oost-West.
0: De Wakkere Wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelus.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
7: via 0468 177720.
6: 0468 177720.

0: Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Radio Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.
1: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.

0: De Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preiteren, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is felle kritiek op een DJ-set van Tomorrowland van gisteravond aan het Brusselse Oxygebouw. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het evenement ongepast en respectloos omdat er afgelopen dinsdag nog 6 mensen omkwamen bij een zware brand in het gebouw. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en hielden de feestvierders vooraf 1 minuut stilte. Het was volgens de organisatie absoluut niet de bedoeling om te kwetsen. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft zorgwekkend stijgen. Vorig jaar kwamen er 7400 meldingen binnen, een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij minister Weitz. Opvallend is dat het aantal controles vorig jaar fors daalde, met zo'n 1300 inspecties minder dan in 2024. Mobiliteitsorganisatie Touring kreeg tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie 6% meer oproepen voor autopech. Het aantal medische interventies in het buitenland daalde met 14%. De meeste noodoproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal moesten 171 reizigers gerepatrieerd worden. In de Italiaanse stad Genua is de voormalige topman van de snelweguitbater veroordeeld tot 12 jaar cel. Dat gebeurt 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug, waarbij 43 doden vielen. In het megaproces stonden meer dan 50 verdachten terecht. Maar de ex-topman zat al een celstraf uit voor een ander ongeval op een viaduct. Radio Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: Goedemorgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking 't pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het kwik stijgt nog naar een tropische waarde van 30 graden. Lokaal kan er een onweer losbarsten. Het weekend brengt koelere lucht met zich mee en 23 graden. Het blijft voorlopig wel droog. De regen die we zo nodig hebben, ja, die gaat toch nog eventjes zich uitstellen.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Op 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de stad Donetsk in Oekraïne. Het vliegtuig kwam van Schiphol met aan boord 298 passagiers en bemanningsleden, waarvan 4 Belgen. De Boeing 777 werd op 10 kilometer hoogte geraakt door een luchtdoelraket. Rondom Donetsk was op dat moment een pro-Russische opstand bezig. Het onderzoek en de berging verliepen zeer moeilijk. Op 17 november 2022, 8 jaar na de crash, veroordeelde de rechtbank van Den Haag 3 Russen bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van in totaal meer dan 16 miljoen euro. 3 Amerikaanse astronauten en 3 Russische cosmonauten koppelen voor de allereerste keer hun ruimtetuigen aan elkaar, vandaag in 1975. Nu is dat normaal dat dit gebeurt, maar in 1975 niet. We waren dan immers volop in de Koude Oorlog, waarbij Amerika en Rusland hun kernwapens naar elkaar hadden gericht en elkaar er ook mee bedreigden. De politieke betekenis van de Amerikaans-Russische ruimtekoppeling was dan ook belangrijker dan de wetenschappelijke en technische prestatie. De historische ontmoeting in de ruimte kreeg dan ook op 17 juli 1975 zijn plaats in de wereldgeschiedenis. Ook vandaag, maar dan wel in 1831, verhuist Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha van Engeland naar ons land, vandaag dus 195 jaar geleden. 4 dagen later, op 21 juli 1831, legde Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste koning van ons land. In 2019 wordt Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. De zaak werd geseponeerd omdat het slachtoffer niet wou getuigen op basis van het zwijgrecht. Spacey had 3 jaar eerder, in de zomer van 2016, een jongen van 18 die als bediende werkte in een restaurant, dronken gemaakt en betast. Tegen Spacey kwamen meer dan 30 klachten over seksuele agressie. De streamingsdienst Netflix schrapte Spacey in de succesreeks House of Cards, waarin hij de hoofdrol speelde van de Amerikaanse president. 4 jaar later, op 26 juli 2023, werd hij volledig vrijgesproken van seksueel geweld. Vandaag in 1955 opende in Californië het allereerste Disneyland. De opening, dan nog alleen voor de pers en genodigden, verliep niet zonder problemen. Het was zeer warm met 42 graden Celsius op de thermometer. De fonteinen kwamen droog te staan. Er was ook een gaslek. Bovendien waren er valse toegangskaarten, waardoor ongeveer 20.000 mensen naar de opening kwamen, terwijl er maar half zoveel, 11.000 om precies te zijn, waren uitgenodigd. Disneyland opende een dag later, op 18 juli 1955, de deuren voor het grote publiek. Peter Pan en Snow White zijn er nog altijd in het allereerste Disneyland in Californië. In 1871 stelt de Belgische wetenschapper Zenobi Gramme zijn eerste dynamo voor, dag op dag 155 jaar geleden. Dit is in de geschiedenis het begin van de moderne elektrische industrie. Hij vond de gelijkstroomdynamo uit die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo's en die bovendien voor commerciële toepassingen konden gebruikt worden in de industrie. Op 20 juli 2020 besliste de Vlaamse regering dat je niet langer verplicht bent om naar de stembus te gaan tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Verfrissend lekker.
2: Radio Oost-West.
1: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich burgerlijk partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer, ook in Limburg, zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Dat gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken zich een hoedje en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen al naar huis, maar niemand raakte zwaar gewond. Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken, uiteraard aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv volgen. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist is nog niet bekend, want zoals u weet is de relatie tussen Amerika en Spanje niet echt opperbest te noemen.
0: Radio
1: De weersverwachting vandaag afwisselend wolken en zon bij toch nog 30 graden. Lokaal kans op een onweersbui. Het weekend wordt frisser, blijft droog. De temperaturen schommelen tussen 23 en 25 graden. De nachten worden pak koeler bij zo'n 11 à 12 graden.
0: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jou.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingenen.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag droog, afwisselend zon en wolken, temperaturen rond 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Morgen zaterdag 24 tot 25 graden, zondag tussen 22 en 23 graden. 'S Nachts koelt het af naar een graad of 10.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers. Verlaan.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio.

Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekeijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak

wolken en wolken, temperaturen rond 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Morgen zaterdag 24 tot 25 graden, zondag tussen 22 en 23 graden. 's Nachts koelt het af naar een graad of 10.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor

0: bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Belgische kust maakt zich op voor een massale stormloop, want de hotels zitten voor het volgende weekend voor 80% vol. Westoer verwacht dat door het zonnige weer ook over de koppen lopen wordt met dagjes toeristen en tweede verblijvers. Volgens Jurgen van Lerbergen van de toeristische organisatie kan dat cijfer door last-minute beslissers de komende uren fors oplopen. De extreme hittegolf van eind juni heeft in ons land aan 2000 mensen extra het leven gekost, blijkt uit de allernieuwste geactualiseerde sterftecijfers van Cienzano. Daarmee is de hittegolf officieel de dodelijkste van deze eeuw in België. Ook in de rest van Europa werden door de extreme temperaturen opvallend meer overlijdens geregistreerd. In Frankrijk zijn gisteravond twee doden gevallen bij felle en verwoestende onweersbuien. Het Franse persbureau AFP meldt dat in de buurt van Limoges een vrouw om het leven kwam nadat ze onder een omgewaaide boom terechtkwam. Ten zuiden van Lyon stierf een man in zijn eigen woning nadat het pand na een hevige blikseminslag volledig was uitgebrand. Vooralsnog zijn er geen harde bewijzen dat China op grote schaal Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft misbruikt. Onafhankelijke experts stellen dat geheime documenten die de fraude moesten aantonen amper nieuwe informatie bevatten. Volgens kenners ontkent Peking alle beschuldigingen van Donald Trump, doet China de claim zelf als pure verzinsels. In Gent barst op dit moment de 183ste editie van de Gentse feesten zo goed als los. Het tiendaagse volksfeest in de Gentse binnenstad pakt dit jaar uit met een recordprogramma van 3500 gratis activiteiten. De officiële aftrap is 4 uur vanmiddag met verschillende feestelijke stoeten die vanuit de Gentse wijken naar het stadscentrum trekken. Overal droog met afwisselend zon en wolken. De temperaturen zitten rond 28 graden in het binnenland. Aan de kust wat koeler met 22 graden. Maar het weekend wordt een pak frisser met beduidend meer bewolking, waarbij het morgen zo'n 4 à 25 graden wordt en het kwik zondagstrand op 22 tot 23 graden. 'S Nachts wordt het een pak koeler. De temperatuur zakt tussen 10 en 12 graden.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West. Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
0: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preiteren, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Wanegem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Wanegem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weer dan, overwegend droog, afwisselend zon en wolken, 28 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met wat meer bewolking. We halen morgen zo'n 4 à 25 graden. Zondag koelt het verder af tot 22 à 23 graden. En dan is het ook overduidelijk dat de nachten koeler worden, temperaturen rond 12 graden.
4: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: is de teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Op 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de stad Donetsk in Oekraïne. Het vliegtuig kwam van Schiphol met aan boord 298 passagiers en bemanningsleden, waarvan 4 Belgen. De Boeing 777 werd op 10 kilometer hoogte geraakt door een luchtdoelraket. Rondom Donetsk was op dat moment een pro-Russische opstand bezig. Het onderzoek en de berging verliepen zeer moeilijk. Op 17 november 2022, 8 jaar na de crash, veroordeelde de rechtbank van Den Haag 3 Russen bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van in totaal meer dan 16 miljoen euro. 3 Amerikaanse astronauten en 3 Russische cosmonauten koppelen voor de allereerste keer hun ruimtetuigen aan elkaar, vandaag in 1975. Nu is dat normaal dat dit gebeurt, maar in 1975 niet. We waren dan immers volop in de Koude Oorlog, waarbij Amerika en Rusland hun kernwapens naar elkaar hadden gericht en elkaar er ook mee bedreigden. De politieke betekenis van de Amerikaans-Russische ruimtekoppeling was dan ook belangrijker dan de wetenschappelijke en technische prestatie. De historische ontmoeting in de ruimte kreeg dan ook op 17 juli 1975 zijn plaats in de wereldgeschiedenis. Ook vandaag, maar dan wel in 1831, verhuist Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha van Engeland naar ons land. Vandaag dus 195 jaar geleden. 4 dagen later, op 21 juli 1831, legde Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste koning van ons land. In 2019 wordt Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. De zaak werd geseponeerd omdat het slachtoffer niet wou getuigen op basis van het zwijgrecht. Spacey had 3 jaar eerder, in de zomer van 2016, een jongen van 18 die als bediende werkte in een restaurant, dronken gemaakt en betast. Tegen Spacey kwamen meer dan 30 klachten over seksuele agressie. De streamingsdienst Netflix schrapte Spacey in de succesreeks House of Cards, waarin hij de hoofdrol speelde van de Amerikaanse president. 4 jaar later, op 26 juli 2023, werd hij volledig vrijgesproken van seksueel geweld. Vandaag in 1955 opende in Californië het allereerste Disneyland. De opening, dan nog alleen voor de pers en genodigden, verliep niet zonder problemen. Het was zeer warm met 42 graden Celsius op de thermometer. De fonteinen kwamen droog te staan. Er was ook een gaslek. Bovendien waren er valse toegangskaarten, waardoor ongeveer 20.000 mensen naar de opening kwamen, terwijl er maar half zoveel, 11.000 om precies te zijn, waren uitgenodigd. Disneyland opende een dag later, op 18 juli 1955, de deuren voor het grote publiek. Peter Pan en Snow White zijn er nog altijd in het allereerste Disneyland in Californië. In 1871 stelt de Belgische wetenschapper Zinobi Gramme zijn eerste dynamo voor, dag op dag 155 jaar geleden. Dit is in de geschiedenis het begin van de moderne elektrische industrie. Hij vond de gelijkstroomdynamo uit, die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo's en die bovendien voor commerciële toepassingen konden gebruikt worden in de industrie. Op 20 juli 2020 besliste de Vlaamse regering dat je niet langer verplicht bent om naar de stembus te gaan tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakt een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Tropisch Instituut zegt dat we waakzaam moeten zijn. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Zo'n 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Israël mogen gevangenissen voortaan bewaakt worden door Nijlkrokodillen. Dat melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde die krokodillen eigenlijk al langer inzetten in de gracht rond de gevangenis. Maar omdat het om beschermde dieren ging, mocht dat niet. Dat is nu bij wet aangepast. Droog met afwisselend zon en wolken. Temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag 25 graden, zondag nog 23 graden.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, de liefde, de liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Verfrissend lekker. Hey, hey.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekeijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Tot slot het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog met mooie opklaringen. Al stijgt het in het zuidoosten toch wel de kans op onweer. Lokale buien ook. 28 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Hier en daar een milde bui. 26 graden. Zondag koelt het verder af en halen we nog 23 graden. 's Nachts zit de temperatuur dan tussen 10 en 12 graden. En daar zullen sommige mensen niet rouwig over zijn.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: De zonnigste muziek.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: is de teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Op 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de stad Donetsk in Oekraïne. Het vliegtuig kwam van Schiphol met aan boord 298 passagiers en bemanningsleden, waarvan 4 Belgen. De Boeing 777 werd op 10 kilometer hoogte geraakt door een luchtdoelraket. Rondom Donetsk was op dat moment een pro-Russische opstand bezig. Het onderzoek en de berging verliepen zeer moeilijk. Op 17 november 2022, 8 jaar na de crash, veroordeelde de rechtbank van Den Haag 3 Russen bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van in totaal meer dan 16 miljoen euro. 3 Amerikaanse astronauten en 3 Russische cosmonauten koppelen voor de allereerste keer hun ruimtetuigen aan elkaar, vandaag in 1975. Nu is dat normaal dat dit gebeurt, maar in 1975 niet. We waren dan immers volop in de Koude Oorlog, waarbij Amerika en Rusland hun kernwapens naar elkaar hadden gericht en elkaar er ook mee bedreigden. De politieke betekenis van de Amerikaans-Russische ruimtekoppeling was dan ook belangrijker dan de wetenschappelijke en technische prestatie. De historische ontmoeting in de ruimte kreeg dan ook op 17 juli 1975 zijn plaats in de wereldgeschiedenis. Ook vandaag, maar dan wel in 1831, verhuist Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha van Engeland naar ons land. Vandaag dus 195 jaar geleden. 4 dagen later, op 21 juli 1831, legde Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste koning van ons land. In 2019 wordt Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. De zaak werd geseponeerd omdat het slachtoffer niet wou getuigen op basis van het zwijgrecht. Spacey had 3 jaar eerder, in de zomer van 2016, een jongen van 18 die als bediende werkte in een restaurant, dronken gemaakt en betast. Tegen Spacey kwamen meer dan 30 klachten over seksuele agressie. De streamingsdienst Netflix schrapte Spacey in de succesreeks House of Cards, waarin hij de hoofdrol speelde van de Amerikaanse president. 4 jaar later, op 26 juli 2023, werd hij volledig vrijgesproken van seksueel geweld. Vandaag in 1955 opende in Californië het allereerste Disneyland. De opening, dan nog alleen voor de pers en genodigden, verliep niet zonder problemen. Het was zeer warm met 42 graden Celsius op de thermometer. De fonteinen kwamen droog te staan. Er was ook een gaslek. Bovendien waren er valse toegangskaarten, waardoor ongeveer 20.000 mensen naar de opening kwamen, terwijl er maar half zoveel, 11.000 om precies te zijn, waren uitgenodigd. Disneyland opende een dag later, op 18 juli 1955, de deuren voor het grote publiek. Peter Pan en Snow White zijn er nog altijd in het allereerste Disneyland in Californië. In 1871 stelt de Belgische wetenschapper Zinobi Gramme zijn eerste dynamo voor, dag op dag 155 jaar geleden. Dit is in de geschiedenis het begin van de moderne elektrische industrie. Hij vond de gelijkstroomdynamo uit, die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo's en die bovendien voor commerciële toepassingen konden gebruikt worden in de industrie. Op 20 juli 2020 besliste de Vlaamse regering dat je niet langer verplicht bent om naar de stembus te gaan tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West. De zonnigste muziek.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzeelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het buitenzwembad De Warande in Wetteren voert vanaf komende maandag een strenge toegangslimiet in en laat alleen nog bezoekers uit de eigen provincie Oost-Vlaanderen toe. De drastische beslissing komt er nadat een 5-jarige kleuter afgelopen maandag bijna verdronk in het zwembad. Om nieuwe drama's te voorkomen zet de gemeente extra stewards in, zal de lokale politie permanent stand-by staan en geldt er dus een maximum aantal zwemmers voor de voor- en de namiddag om de drukte te spreiden. In Brussel hebben de vakbonden en tientallen bouwarbeiders de 6 slachtoffers herdacht van de dodelijke brand in het Oxygebouw. Tijdens een sobere sirene plechtigheid stonden de aanwezigen stil bij het drama van afgelopen dinsdag, waarbij 6 arbeiders omkwamen in een neergestorte lift. Vakbondsman Bert Engelaar benadrukt de diepe impact op de overlevende collega's die tijdig geëvacueerd konden worden, terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de vuurzee op volle toeren draait. In Frankrijk is de bekende Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon net op tijd heropend voor het gevreesde zwarte weekend en het vakantieverkeer. De cruciale snelweg was sinds zondag deels afgesloten door de verwoestende bosbranden in Fontainebleau, maar volgens de brandweer is het reanimatiegevaar nu geweken. Automobilisten moeten op sommige getroffen stroken wel rekening houden met een tijdelijke snelheidsbeperking van 90 km per uur. Het Franse gerecht heeft een 46-jarige verdachte van de bosbranden in Fontainebleau vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In het dossier rond de brand die al 2000 hectare natuur verwoestte zijn nu nog 4 personen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrijgelaten onder strenge voorwaarden, terwijl 2 18-jarige jonge mannen nog altijd in de cel zitten op verdenking van brandstichting. De Amerikaanse president Donald Trump probeert met zijn omstreden toespraak over vermeende gestolen verkiezingsdata de parlementsverkiezingen van komende november te beïnvloeden. Volgens experts vreest Trump een zware nederlaag voor de Republikeinen en gooit hij daarom de aanval op China in de strijd. Onafhankelijke experts herhalen dat de door Trump vrijgegeven documenten nog altijd geen enkel concreet bewijs bevatten van een Chinese inmenging. Het weer op de meeste plaatsen droog, met opklaringen. Al stijgt in het zuidoosten de kans op lokale buien met mogelijk onweer 28 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af en kan er hier en daar een milde bui vallen bij 26 graden. Zondag koelt het verder af en halen we nog 23 graden.
2: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

0: Proevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingenen.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Het weer op de meeste plaatsen droog, met opklaringen. Al stijgt in het zuidoosten de kans op lokale buien met mogelijk onweer 28 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af en kan er hier en daar een milde bui vallen bij 26 graden. Zondag koelt het verder af en halen we nog 23 graden.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
6: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
7: Radio Oost-West.
6: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zondagavond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Bij buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet ook extra stewards in na het incident van afgelopen maandag, waarbij een jongetje van 5 bijna verdronk. Vanaf maandag krijgen bovendien enkel nog inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen toegang tot het domein. Om de drukte beter te spreiden en nieuwe drama's te voorkomen, geldt er voortaan een strikte limiet op het aantal zwemmers per voor- en namiddag. In Brussel zijn de slachtoffers van de verwoestende brand in het Oxygebouw herdacht. Bij de ramp van afgelopen dinsdag kwamen 6 mensen om. De sobere en serene herdenking was een initiatief van de vakbonden in aanwezigheid van de arbeiders die tijdig geëvacueerd konden worden. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond zegt dat hij hoopt dat de mensen die overblijven het verlies kunnen verwerken en dat de mensen die nog in het ziekenhuis liggen snel herstellen. Het officiële onderzoek naar de precieze oorzaak van de dodelijke brand is nog volop aan de gang. Het zuidoosten van China is opgeschrikt door een zware aardbeving waarbij minstens 8 doden zijn gevallen. Volgens Chinese media zijn er nog 34 mensen vermist. 800 reddingswerkers zoeken in het puin, terwijl president Xi Jinping heeft opgeroepen tot grootschalig onderzoek naar de schade. Ook voor de kust van Mexico vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,4, waarna een tsunami-alarm is afgekondigd. In de Ronde van Frankrijk heeft de Zwitser Mauro Schmidt de 13e etappe op zijn naam gezet. Schmidt toonde zich in een sprint met 2 de snelste voor de Colombiaan Harold Tejeda. Onze landgenoot Maxim van Giels reed een sterke finale en finisht op een knappe 4e plaats. Pogacar behoudt zonder problemen de gele leiderstrui. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken af bij minima rond 17 graden. Morgen een gelijkaardig scenario met lokaal kans op een bui, 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden merkbaar wat frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
3: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

0: is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Op 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de stad Donetsk in Oekraïne. Het vliegtuig kwam van Schiphol met aan boord 298 passagiers en bemanningsleden, waarvan 4 Belgen. De Boeing 777 werd op 10 kilometer hoogte geraakt door een luchtdoelraket. Rondom Donetsk was op dat moment een pro-Russische opstand bezig. Het onderzoek en de berging verliepen zeer moeilijk. Op 17 november 2022, 8 jaar na de crash, veroordeelde de rechtbank van Den Haag 3 Russen bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van in totaal meer dan 16 miljoen euro. 3 Amerikaanse astronauten en 3 Russische cosmonauten koppelen voor de allereerste keer hun ruimtetuigen aan elkaar, vandaag in 1975. Nu is dat normaal dat dit gebeurt, maar in 1975 niet. We waren dan immers volop in de Koude Oorlog, waarbij Amerika en Rusland hun kernwapens naar elkaar hadden gericht en elkaar er ook mee bedreigden. De politieke betekenis van de Amerikaans-Russische ruimtekoppeling was dan ook belangrijker dan de wetenschappelijke en technische prestatie. De historische ontmoeting in de ruimte kreeg dan ook op 17 juli 1975 zijn plaats in de wereldgeschiedenis. Ook vandaag, maar dan wel in 1831, verhuist Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha van Engeland naar ons land, vandaag dus 195 jaar geleden. 4 dagen later, op 21 juli 1831, legde Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste koning van ons land. In 2019 wordt Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. De zaak werd geseponeerd omdat het slachtoffer niet wou getuigen op basis van het zwijgrecht. Spacey had 3 jaar eerder, in de zomer van 2016, een jongen van 18 die als bediende werkte in een restaurant, dronken gemaakt en betast. Tegen Spacey kwamen meer dan 30 klachten over seksuele agressie. De streamingsdienst Netflix schrapte Spacey in de succesreeks House of Cards, waarin hij de hoofdrol speelde van de Amerikaanse president. 4 jaar later, op 26 juli 2023, werd hij volledig vrijgesproken van seksueel geweld. Vandaag in 1955 opende in Californië het allereerste Disneyland. De opening, dan nog alleen voor de pers en genodigden, verliep niet zonder problemen. Het was zeer warm met 42 graden Celsius op de thermometer. De fonteinen kwamen droog te staan. Er was ook een gaslek. Bovendien waren er valse toegangskaarten, waardoor ongeveer 20.000 mensen naar de opening kwamen, terwijl er maar half zoveel, 11.000 om precies te zijn, waren uitgenodigd. Disneyland opende een dag later, op 18 juli 1955, de deuren voor het grote publiek. Peter Pan en Snow White zijn er nog altijd in het allereerste Disneyland in Californië. In 1871 stelt de Belgische wetenschapper Zenobi Gramme zijn eerste dynamo voor, dag op dag 155 jaar geleden. Dit is in de geschiedenis het begin van de moderne elektrische industrie. Hij vond de gelijkstroomdynamo uit, die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo's en die bovendien voor commerciële toepassingen konden gebruikt worden in de industrie. Op 20 juli 2020 besliste de Vlaamse regering dat je niet langer verplicht bent om naar de stembus te gaan tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Sloot het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en er is kans op een lokale bui. Bij maxima tot 26 graden. Zondag wordt het frisser, 23 graden. 'S Nachts zakt de temperatuur naar een graad of 12.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Je zegt... Zou jij...

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio.

0: avond. Het is 9 uur.
1: De voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van der Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond Van den Houten zitten heel wat Vlaamse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club, want over 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp heeft nog geen nieuwe trainer. De komende dagen wordt de deal afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten, onder wie een verdachte van verkrachting. Ze geraakte niet op tijd op de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel, en dat zowel voor slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinken. Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. De 16 verdachten zijn wel nog niet echt vrij, want het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen. Ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zonnefeestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen. Minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Met hier en daar kans op een bui. 25 graden. Zondag nog wat frisser. Tot 23 graden dan.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: De zonnigste muziek, een hele dag lang.
5: Radio.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preitre, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingenen.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met hier en daar kans op een bui, 25 graden. Zondag nog wat frisser tot 23 graden dan.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou.

0: is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Op 17 juli 2014 stort vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de stad Donetsk in Oekraïne. Het vliegtuig kwam van Schiphol met aan boord 298 passagiers en bemanningsleden, waarvan 4 Belgen. De Boeing 777 werd op 10 kilometer hoogte geraakt door een luchtdoelraket. Rondom Donetsk was op dat moment een pro-Russische opstand bezig. Het onderzoek en de berging verliepen zeer moeilijk. Op 17 november 2022, 8 jaar na de crash, veroordeelde de rechtbank van Den Haag 3 Russen bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden van in totaal meer dan 16 miljoen euro. 3 Amerikaanse astronauten en 3 Russische cosmonauten koppelen voor de allereerste keer hun ruimtetuigen aan elkaar, vandaag in 1975. Nu is dat normaal dat dit gebeurt, maar in 1975 niet. We waren dan immers volop in de Koude Oorlog, waarbij Amerika en Rusland hun kernwapens naar elkaar hadden gericht en elkaar er ook mee bedreigden. De politieke betekenis van de Amerikaans-Russische ruimtekoppeling was dan ook belangrijker dan de wetenschappelijke en technische prestatie. De historische ontmoeting in de ruimte kreeg dan ook op 17 juli 1975 zijn plaats in de wereldgeschiedenis. Ook vandaag, maar dan wel in 1831, verhuist Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha van Engeland naar ons land. Vandaag dus 195 jaar geleden. 4 dagen later, op 21 juli 1831, legde Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste koning van ons land. In 2019 wordt Kevin Spacey vrijgesproken van seksueel geweld tegen een tiener. De zaak werd geseponeerd omdat het slachtoffer niet wou getuigen op basis van het zwijgrecht. Spacey had 3 jaar eerder, in de zomer van 2016, een jongen van 18 die als bediende werkte in een restaurant, dronken gemaakt en betast. Tegen Spacey kwamen meer dan 30 klachten over seksuele agressie. De streamingsdienst Netflix schrapte Spacey in de succesreeks House of Cards, waarin hij de hoofdrol speelde van de Amerikaanse president. 4 jaar later, op 26 juli 2023, werd hij volledig vrijgesproken van seksueel geweld. Vandaag in 1955 opende in Californië het allereerste Disneyland. De opening, dan nog alleen voor de pers en genodigden, verliep niet zonder problemen. Het was zeer warm met 42 graden Celsius op de thermometer. De fonteinen kwamen droog te staan. Er was ook een gaslek. Bovendien waren er valse toegangskaarten, waardoor ongeveer 20.000 mensen naar de opening kwamen, terwijl er maar half zoveel, 11.000 om precies te zijn, waren uitgenodigd. Disneyland opende een dag later, op 18 juli 1955, de deuren voor het grote publiek. Peter Pan en Snow White zijn er nog altijd in het allereerste Disneyland in Californië. In 1871 stelt de Belgische wetenschapper Zinobi Gramme zijn eerste dynamo voor, dag op dag 155 jaar geleden. Dit is in de geschiedenis het begin van de moderne elektrische industrie. Hij vond de gelijkstroomdynamo uit, die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo's en die bovendien voor commerciële toepassingen konden gebruikt worden in de industrie. Op 20 juli 2020 besliste de Vlaamse regering dat je niet langer verplicht bent om naar de stembus te gaan tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Dat is voor maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke ESTEC-bacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Poli Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurtbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingene pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en lokaal talent. Op het programma onder meer voorstellingen van Bart Herman, Alex Agnew, Peter van den Begin, Pieter Preiteren, Het Prethuis, Bert Gabriels en Tom van Dijk. Ook Jan Leijers en Barbara Dex ontbreken niet in het nieuwe programma. Alle info en de cultuurbrochure vind je via wingene.be/cultuurseizoen. Voortaan zal het mogelijk zijn om een compliment te bezorgen over de werking van de stad Waregem. Het stadsbestuur gaat daarmee in op een suggestie van raadslid Dieter Handekijn van Vlaams Belang. Het wordt geïntegreerd in het formulier waar je meldingen of klachten kan ingeven. De eerste zomer van speelpleinwerking Het Speeleiland in Waregem verloopt goed. Dat antwoordde schepen Margot de Smet op een vraag van raadslid Stefanie Plateau. Omdat speelpleinwerking Het Pad gestopt is, voorziet de stad deze zomer extra vakantieopvang met het nieuwe initiatief van Het Speeleiland. De eerste week waren er een achttal inschrijvingen per dag vooraf. De tweede week die nu afloopt waren er 10 tot 18 inschrijvingen per dag. Het fietspad naast de NMBS-parking aan de Volderstraat in Deinze kan een pak veiliger. Dat vindt oppositiepartij Groen en Vooruit. Volgens schepen van mobiliteit Sophie Dont zijn de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt. Als er moet worden overgegaan tot een herinrichting, zal dit afhangen van de goodwill van de NMBS. Een verbreding van het fietspad heeft men ondertussen intern al bekeken, maar dan moet er wel een haag sneuvelen. En dan nog is het pad niet breed genoeg. Wat er nu ligt was destijds de best mogelijke oplossing, aldus de schepen van mobiliteit. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De gemeente Brasschaat sluit met onmiddellijke ingang de kinderboerderij na een vermoedelijke uitbraak van de gevaarlijke esticbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Uit onderzoek van het departement Zorg blijkt dat de besmetting zo goed als zeker daar ter plaatse werd opgelopen. De kinderboerderij blijft dicht zolang het medische onderzoek loopt. Gisteravond rond 10 uur is de laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Er is gekozen voor onder meer voor minder regeldruk, een duurzame toekomst voor de regionale luchthavens, eenvoudige vergunningen en een versterkt jeugd- en ouderenbeleid. Zo kunnen we Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst, aldus minister-president Matthias Diependalen. De details komen pas later. Er is een definitief akkoord over de overname van voetbalclub Antwerp. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houden wordt de nieuwe eigenaar van de Great Old. Na maanden van onderhandelen bereikte hij een deal met Paul Gijsens, die de club door acute geldnood moest verkopen. In de investeringsgroep rond Van den Houden zitten heel wat Antwerpse ondernemers, waaronder ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. De Gentse feesten zijn in mineur gestart nadat de stad het bekende podium van Pole Poli heeft afgekeurd. Volgens de veiligheidsdiensten aan de gras- en korenlei was de constructie veel te zwaar en onveilig. Er wordt nu gewerkt om het podium aan te passen, maar het is onduidelijk wanneer het feest dus echt kon beginnen. Later deze week staat er onder meer nog Average Rob op de affiche. In het zuidwesten van Noorwegen heeft een enorme brand al meer dan 100 huizen volledig verwoest. Ruim 300 brandweerlieden proberen het vuur te blussen met de hulp van 6 helikopters. Maar de felle wind wakkert de Vlammenzee voortdurend aan. Honderden buurbewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. De precieze oorzaak van de ramp is een raadsel. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kans op een lokale bui. Temperaturen rond 5 à 26 graden. Zondag wordt het met 23 graden nog merkbaar wat frisser.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Gemeente Wingenen pakt uit met een nieuw cultuurseizoen vol muziek, theater, comedy en lezingen. Het programma brengt een mix van gevestigde waarden en